0: Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australier Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

S'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder, dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek, en het fabriek,

rolt de directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei, jij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
5: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan, leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan, leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag zondag is het eerst wisselend, later tijdelijk zwaar en later weer wisselend bewolkt. Er is duidelijk weer meer bewolking aanwezig. Dat heeft te maken met een zwak staartje van een storing en een wat meer noordwestelijke wind die ook wat koelere lucht aanvoert. De maxima vallen iets wat terug en zitten daarbij rond ongeveer een graad of, ja, laten we zeggen, 18 gemiddeld. Aan zee misschien iets minder. Ook de noordwestelijke wind speelt weer wat op, zeker aan de kust. Al gaat die niet zo uitgesproken zijn als de vorige dagen het geval was. Het is toch wel wat minder. Het is zelfs niet uitgesloten dat er hier en daar een enkel druppeltje regen geproduceerd wordt. Een enkel druppeltje. Veel meer dan dat zal het zeker niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag zondag is het eerst wisselend, later tijdelijk zwaar en later weer wisselend bewolkt. Er is duidelijk weer meer bewolking aanwezig. Dat heeft te maken met een zwak staartje van een storing en een wat meer noordwestelijke wind die ook wat koelere lucht aanvoert. De maxima vallen iets wat terug en zitten daarbij rond ongeveer een graad of, maar ja, laten we zeggen 18 gemiddeld. Aan zee misschien iets minder. Ook de noordwestelijke wind speelt weer wat op, zeker aan de kust. Al gaat die niet zo uitgesproken zijn als de vorige dagen het geval was. Het is toch wel wat minder. Het is zelfs niet uitgesloten dat er hier en daar een enkel druppeltje regen geproduceerd wordt. Een enkel druppeltje, veel meer dan dat zal het zeker niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed, en met jou?
0: Dat heb ik je lang niet gezien.
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Dit is VBRO

raast de wereld als een wilde voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdstijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal gaat Turkije al meteen onderuit. Kort voor het einde staat het daar 2-0. Ook Brazilië laat punten liggen. Het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland speelden 1-1 gelijk. En Schotland versloeg Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat, zoals ik zei, op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
6: met ook van de partij DJ.

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Op zijn zondags met Rudy Meins.

0: food.
1: Hopelijk een zonnige zomer en binnen 15 dagen is het dan zover. Dan start alweer de grote vakantie. Zo snel gaat het inderdaad allemaal. Een hele goede morgen. Inderdaad ook alweer zondag vandaag. We zijn 14 juni en dit was Jerry Blondel met Dag Lente en Dag Zomer. Dag luisteraar, welkom bij ons. Dit is VBRO met Op z'n Zondags. Straks Rocco Granata, die vertelt over de dubbele hits Manuela Marina. En de Vlaamse top 10 wordt vandaag die van 1 juni 1985. En zoals de traditie het een beetje wil, starten we altijd met iets lekkers. Want het is zondagmorgen, toch?
2: Blossom is een crispy idee bij koffie en thee. Krokante biscuit, zachte karamel, rijstcrispies en cacaofantasie. Blossom is een crispy idee bij koffie en thee. Blossom is een crispy idee bij koffie en thee.
3: Bij een knapperig Frans stokbrood denk ik aan jou, Poussin.
4: Bij een mooie Franse wijn denk ik aan jou, Poussin. Aan dat vleugje knoflook, je vele fijne kruiden.
3: Jou vergeet ik niet, Poussin.
5: Nostalgie op een notenbalk. Dit is Op z'n Zondags.

We hebben zowat het hele repertoire van Connie van der Bos hier bij VWRO. En vandaag draaide ik eens het minder bekende liedje uit de 81 en Dag Liefste. Voor alle fans dus. En er zijn ook fans van de jeugdseries van toen. Zoals Paulus de Boskabouter, weet je nog, met die gemene heks, Eucalypta.

0: op het juiste uur.
1: Met een heel nieuw avontuur.
0: Reken maar. Ja, er zit me iets dwars, Kraakras. En ik kom nou met een vraag bij jou. Nou, ga je gang, Paulus, hoor. Vraag maar op.
2: Oehoe, boeroe, van de trap gevallen? Daar moet ik het mijne van hebben. Olke Bolleke, mijn beste bezem. Oh nee, hij slaapt weer.
3: Nooit zet ik meer een vlag op de nok van een dak van een huis dat nog niet klaar is.

0: Een heel mooi nummer van Cindy uit 74 in deze aflevering van Op z'n Zondags met de volgende dans. En die komt er straks aan, muziek van Connie Neefs. Maar eerst gaan we naar 1968. Echo was een populaire zaterdagavondprogramma en voor de gelegenheid werd het in 68 is geopend door een Engelse belleman.
1: In a few moments we will be presenting the quality program Echo! God save the Queen! God save the King of the Belgians! And God save the Director-General of Flemish Television!
2: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag zondag is het eerst wisselend, later tijdelijk zwaar en later weer wisselend bewolkt. Er is duidelijk weer meer bewolking aanwezig. Dat heeft te maken met een zwak staartje van een storing en een wat meer noordwestelijke wind die ook wat koelere lucht aanvoert. De maxima vallen iets wat terug en zitten daarbij rond ongeveer een graad of... ja, laat ons zeggen 18 gemiddeld. Aan zee misschien iets minder. Ook de noordwestelijke wind speelt weer wat op, zeker aan de kust. Al gaat die niet zo uitgesproken zijn als de vorige dagen het geval was. Het is toch een wat minder dag. Het is zelfs niet uitgesloten dat er hier en daar een enkel druppeltje regen geproduceerd wordt. Een enkel druppeltje. Veel meer dan dat zal het zeker niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

Altijd fijn als Wim Sonneveld opduikt in ons programma op zondagmorgen. Uit 55 was dit Poen, Poen, Poen, waar het in de wereld zo vaak ronddraait. En nu gaan we nog eens naar Radio Veronica. Niet de periode van de zeezender, op zee dus, met de Noordernij en de uitzendingen van op zee. Maar een latere periode toen ze aan wal mochten en van op de zenders van Hilversum uitzonden. Dit waren toen de eerste jingles. Wat?

Woensdag op Hilversum 1. Tot 5 uur vanmiddag Radio Veronica. Met van 9 tot half 11 muziek terwijl u werkt door Hans Mond. Van half 11 tot 12 Kletskort met Annette van Tricht. Tussen 12 en 2 Wil en het postcodespel. Om 2 uur verzoekplaten in Veronica's jukebox. En van 3 tot 5 Nederland Muziekland door Giel van Praag. Maar nu eerst tot 9 uur ook.

Ja, wat was ze toen nog jong, in 1967. Ze is ook vrij vroeg begonnen en heeft dus al een zeer lange carrière. Leide, Leide, Leide en Lilian Saint-Pierre. We gebruiken ook vandaag weer onze achteruitkijkspiegel. Want we gaan naar de Vlaamse top 10 van 1 juni 1985. 1985. Op 10 kwam toen nieuw binnen Jacky Lafon met De Zomer aan Zee. En op 9 komen de van 6 Johan Dillian met Voor mij ben jij het einde. Marleen stond op 8 met Jij denkt maar dat je alles mag van mij.

0: Op nummer 8 op 1 juni 1985 in de Vlaamse top 10. Marleen met Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Dan gaan we kijken wie er op 7 stond. Hij kwam toen nieuw binnen op 7 dus, René van Wijk met Meisje van 14. En Salem Segers was ook een nieuwkomer op 6 met Hey, wil je mijn meisje zijn?
1: Formidabel zeg!
0: En Danny Fabri stond halverwege op nummer 5 op 1 juni 1985 met Als je eenzaam bent vannacht.
2: Als je eenzaam bent vannacht, kom naar huis, want je weet dat ik op je wacht.
0: Danny Fabri op 5. En op 4 een nummer die naar het Songfestival ging dat jaar. Linda Le Pom met Laat me nu gaan.

Helaas maakte Lien Dallepom niet zo'n goede beurt op het Songfestival. Met dit liedje, die we vandaag op 4 terugvonden in de Vlaamse top 10 van 1 juni 1995. Laat me nu gaan. Op 3 de hoogste nieuwkomer die week, Bobby Prins met Als kleine kinderen. En op 2 een pelgrimstocht, te voet naar Scherpenheuvel, de Marlits.

Marlitt op 2. En wie was de koning op 1 juli 1985 van de Vlaamse top 10? Dat was ook de koning van het Vlaamse lied. Wilt u raad met Tokyo by Night?

0: geen al te beste bestemming, als je het mij vraagt. Het land waar de balalaikas spelen. Maar dat kon Dana Winner natuurlijk niet weten toen ze het liedje uitbracht in 1991. En nu naar 1965. Herinnert u zich nog de zwart-wit televisie? De zondag, kort na de middag, zat iedereen, of toch bijna iedereen, voor de buis voor boer en tuiner.
1: Het paard, dat goede, oude, trouwe paard. Het zal wel nooit helemaal uit het beeld van onze landbouw verdwijnen. En dat is maar goed ook. Niet alleen omwille van dat beeld, omwille van dat stukje romantiek. Op duizenden landbouwbedrijven heeft het paard nog een reële betekenis, speelt het nog een belangrijke rol. Voor vele kleinere of middelgrote bedrijven is het paardenwerk nog de enige oplossing. En op hoeveel grote bedrijven vinden we niet meer dan één paard terug? Niet als een luxe artikel, niet als een buitennissigheidje, maar beantwoordend aan een verantwoorde behoefte.
2: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.
3: Wat ben je mooi, wat ben je?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. En einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Op zijn zondags met Rudy Meins.

0: Zoveel mensen zijn haar gaan groeten afgelopen maandag. En uiteraard waren de steunbetuigingen en de rouwbetuigingen niet te tellen voor de familie. Margriet Hermans, afgelopen woensdag, is begraven in de Landloperskapel in Merksplas. Een aandoenlijke dienst was het. Maar wij moeten door, wij moeten verder, want ook deze op zo'n zondags moet toch een beetje vrolijk klinken. En dat doen we straks met muziek van onder meer Bobby-Jan Schoepen, Jan de Wilde, Louis Neefs en Mieke Bos, Astrid Nijg en Rita de Neven. En in het tweede half uur laten we straks Rocco Granata nog eens horen. Hij vertelt dan over zijn dubbelhit Manuela en Marina. Maar eerst gaan we de Beatles verwelkomen. Het is te zeggen, de Beatles die kwamen aan op Schiphol. En dat bracht nogal wat teweeg. We schrijven 1964.
1: Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest. Want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle, want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om.
2: Nostalgie op een notenbalk, dit is Op z'n Zondags.

gesagt, denn ohne Brecht, Christine, die nicht beibehorden. Ich heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je dierf mezelfs niet eens.

wonder mooie tijd, Christine. Die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht

Bobby Hans Schoepen in 1963. 63 jaar oud dit liedje en daar moet je toch een stomme nezel voor zijn. Ja, je moest niet zo stom zijn om eens naar de Franse zenders te kijken. Dat was goed om je taal een beetje te onderhouden en je zag nog eens andere dingen. Antenne 2 was het tweede Franse net, is het trouwens nog altijd. En dit waren in de jaren 70 de begingenerieken voor de publiciteit. En die vond ik ook wel best leuk.

0: VBRO op zondagmorgen met af en toe eens heel erg zeldzame stukjes, zoals dit nummer van Louis Neefs en Mieke Bos, toen live opgenomen met orkest en weet je nog wel, die avond in de regen. En regen, ja, dat was er niet bij, gelukkig maar, voor het huwelijk van Albert en Paola. Het ging door in Brussel in 1959.
1: Brussel, de 2e juli 1959. Over de stad buldert het kanon dat een eresaluut brengt aan het Belgisch vorstenhuis, vandaag in feest met het hele Belgische volk. Prins Albert van België huwt een jeugdige prinses uit het zonnige Italië, die door haar eenvoud en natuurlijke bevalligheid reeds alle harten veroverd heeft. Er heerst in deze zaal een serene stilte die sterk contrasteert met de uitbundige volksvreugde die zich straks over dit jonge paar zal uitstorten op zijn triomfante tocht door de stad. Door de bevlakte hoofdstad, het Brussel van de grote dagen, rijdt de bruidswagen langzaam naar de Sintergoedele, waar het huwelijk zal ingezegend worden. De bronzen klokkenstemmen mengen zich met het gejuich van de menigte, terwijl de prinsen opgaan naar de kerk. In een machtig akkoord begroet het orgel het bruidspaar, dat zich naar het altaar begeeft, waar het zich voor God zal verenigen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
3: met ook van de partij. Die

0: kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag zondag is het eerst wisselend, later tijdelijk zwaar en later weer wisselend bewolkt. Er is duidelijk weer meer bewolking aanwezig. Dat heeft te maken met een zwak staartje van een storing en een wat meer noordwestelijke wind die ook wat koelere lucht aanvoert. De maxima vallen iets wat terug en zitten daarbij rond ongeveer een graad of, maar ja, laten we zeggen 18 gemiddeld. Aan zee misschien iets minder. Ook de noordwestelijke wind speelt weer wat op, zeker aan de kust. Al gaat die niet zo uitgesproken zijn als de vorige dagen het geval was. Het is toch een wat minder dag. Het is zelfs niet uitgesloten dat er hier en daar een enkel druppeltje regen geproduceerd wordt. Een enkel druppeltje. Veel meer dan dat zal het zeker niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Theo Diepenbrock en Marian Berger werden Theo en Marian. En heel erg populair trouwens, ook in Vlaanderen. In 1973 met dit meezingertje en Hey Ja, kom met me mee, ja. Kom nog met ons mee, zeker de hele dag, maar wat dit programma betreft tot 10 uur. Straks laten we Rocco Granata aan het woord over zijn dubbelhit Marina en Manuela. Maar nu eerst naar het VBRO-archief waar ik deze reclamespot vond die Norbert destijds maakte voor een LP van Le Grand Julot of Eddie Govert, onze collega.
1: Eindelijk weer zo'n gezellig langspelen vol harmonica-deuntjes. Rassig de musette uit La Douce France. Le Grand Julot.

0: Ook zo'n origineel en uniek stukje muziek van Tonia, die we nog kennen van Un peu de poivre, un peu de sel. Uit 1963 was dit het verhaal van de drie musketiers. Destijds nog misschien zonder D'Artagnan, die nu teruggevonden is in Nederland. Dat had je misschien in de krant wel gelezen. En nu Rocco Granata over Marina en Manuela. Een dubbele hit en meteen de start van zo'n grote carrière.
1: In het begin probeerde ik altijd, enfin, ik heb Manuela en Marina nooit opgenomen voor, met het idee dat het zou gaan verkopen. Het was alleen dat Manuela veel gevraagd werd waar ik speelde, met een duo of met een trio. En al die Italianen die in die zalen kwamen, rond de jaren 55, 56, 57, 58, ja, dat waren allemaal mijnwerkers die alleen waren in Waterschei, in België. En toen vroegen ze altijd, Rocco, Rocco, speelt Manuela. En dan gingen ze naar een tafel waar een man zat met zijn vrouw of een man zat met zijn dochter. En dan gingen ze vragen, danst u met mij? Mag ik met uw dochter dansen? En daarom hadden ze graag zo'n soort show. Zo, hè? Of een rumba of zo, liedjes waar ze konden op dansen. En toch dat vrouwtje voelen. Hè?
0: Ja, ja.
1: En toen was iedereen zot op Manuela. Totdat ik dan gedacht heb, ja, we gaan toch, als we een plaat opnemen, moet Manuela de A-kant zijn. Want Marina is gewoon bijgekomen, want ik wou normaal als B-kant volare, opzetten, maar terwijl ik in de studio zat en we gingen het tweede liedje opnemen, zei ik tegen de muzikanten, we gaan volare niet doen. Ik zeg, gitaar, jij speelt de tjinge, de ketjinge, de ketjinge, en dan sol majeur, re 7. Ik zeg, bassist, ik zeg, je moet spelen pom, pom, pom, pom, pom, pom. En de drummer, ik zeg, je moet niks anders doen als takka, takka, takka, takka, takka, takka, takka, takka. En ik zeg, en ik begon te spelen. Brap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. En ik begon dat liedje zo te zingen.
0: Ja.
1: En als B-kant. En de tekst was eigenlijk nog niet klaar en daarom stopte ik een paar keer in de studio. En de technieker was kwaad op mij, want die zei, allee, we zijn bijna 2 uur bezig en het is nog niet opgenomen. En ja, op laatste, in plaats van te stoppen, ben ik verder gegaan en mijn laatste regel heb ik gezongen. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Maar toch dacht ik dat Manuela de succes zou zijn, maar het is Marina geworden.
0: Ja,
1: maar toch vele mensen die nog altijd zeggen, Manuela, horen we het liefst.

Bart Herman maakte vooral luisterliedjes en dit was een zijspoor of een zijsprongetje van hem in 91 en Pak me vast. En ik zie dat 10 uur dichterbij komt. Dat wil zeggen dat we plaats moeten ruimen voor Didier zometeen na het nieuws van 10 uur. Veel succes Didier en veel luisterplezier aan de luisteraars. En wij maken uiteraard een nieuwe aflevering van dit programma volgende week weer boordevol liedjes en nostalgie. En we gaan eruit met Nonkel Bob, de gezongen versie van Tip Top. Tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Uit je regio.
3: In Lombardzijde bij Middelkerke botste gisteravond een tram met een voetganger aan de halte Westende Sint-Laurijns. Het was de voetganger die viel en werd aangereden door een vertrekkende tram. Gelukkig hield de vrouw geen verwondingen over aan het incident. Het tramverkeer lag door het voorval wel zo'n 15-tal minuten stil. In de Eernegemse straat, de verbindingsweg tussen Westkerke en Eernegem, heeft zich gisteravond rond 7 uur een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Een bestuurster raakte met haar wagen enkele bomen toen ze om een onduidelijke reden afweek van haar rijbaan. De brandweer werd opgeroepen omdat men vermoedde dat de vrouw gekneld zat, maar uiteindelijk kon ze op eigen krachten haar voertuig verlaten. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren iets voor de middag kwam het in de Wijnendalenstraat in Vlasselo tot een zijdelijkse frontale aanrijding tussen 2 wagens. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Een persoon raakte daarbij gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Gisterenmorgen rond 11:30 werd in de Dusmet de Naaierlaan in Blankenbergen een 77-jarige fietser aangereden door een personenwagen. De fietser uit Blankenbergen kwam daarbij ten val. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En bij een ongeval langs de provinciebaan in Ledegem werd een middendruk gasleiding geraakt. Uit veiligheid werd de omgeving afgesloten. De 2 inzittenden van de betrokken auto werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Ja, een tip van Johan van de Velde de voorbije week om toch nog eens een nummertje te draaien van Günther Gabriel. En bij deze, waarom niet? En vandaag speciaal aan alle papa's, meepapa's, pluspapa's, opa's, pp's, nonkels en noem maar op. Proficiat voor jullie Vaderdag. En dat betekent meteen ook tijd voor een staarparade groetjes uit Brugge. Want je kunt ze weer aanvragen. Van nu tot 1 uur sta ik, zit ik beter gezegd, vanuit Studio 1 hier bij VBRO. En dat aanvragen dat kan via studio@vbro.be voor wie het graag op mail wil zetten. Of je kunt gaan whatsappen naar de 0489-388-584. Of je belt zo meteen even naar de 050-333-383. En ik probeer ze dan allemaal voor jullie op te zoeken. Al die groetjes en verzoekjes. En ook een woordje van dank aan mijn collega Rudy Meins voor de afgelopen 2 uur. Rudy, tot morgen. Ja, ik ben al aan de babbel, dus het is even van op afstand. Maar kijk, we vliegen er meteen in. En zo heel regelmatig een papa-nummertje, waarom niet? Zoals deze van Jan Smit uit 1997.

De morgen daarna, Maite Kelly, ja, die mocht natuurlijk niet ontbreken in een staarparade met de groetjes uit Brugge. En de groetjes die komen van veel verder, want Maiko was er als de kippen bij om speciaal voor zijn tante Ansten Voorde een nummertje aan te vragen. En ik heb ook begrepen voor de tante veel

Het verzoekje voor het liedje van de zee van Marva, dat kwam binnen via e-mail. En mocht je via deze weg er nog bij willen, gewoon studio@vbro.be. Dan mail je je verzoekje rechtstreeks naar Studio 1. Lekker makkelijk. En dat verzoekje was van of komt van Joris Scherman voor alle personeel en luisteraars van VBRO.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vandaag zondag is het eerst wisselend, later tijdelijk zwaar en later weer wisselend bewolkt. Er is duidelijk weer meer bewolking aanwezig. Dat heeft te maken met een zwak staartje van een storing en een wat meer noordwestelijke wind die ook wat koelere lucht aanvoert. De maxima vallen iets wat terug en zitten daarbij rond ongeveer een graad of, maar ja, laat ons zeggen 18 gemiddeld. Aan zee misschien iets minder. Ook de noordwestelijke wind speelt weer wat op, zeker aan de kust. Al gaat die niet zo uitgesproken zijn als de vorige dagen het geval was. Het is toch een wat minder dag. Het is zelfs niet uitgesloten dat er hier en daar een enkel druppeltje regen geproduceerd wordt. Een enkel druppeltje, veel meer dan dat zal het zeker niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
11: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit

Ja, zoals vorig jaar ons zomers hoogtepunt op Dutzele Kermis. En ja, mocht je het nog niet in je agenda staan hebben, dit jaar zijn we er te gast op 2 augustus. En ja, de top of the bill is niemand minder dan Jo Valli. Maar intussen doen we ook verder met onze verzoekjes voor Vaderdag. Mocht je er nog bij willen, dat kan. Je kunt e-mailen naar studio@vbro.be of je WhatsAppt eventjes naar de 04 89 388 584, of je belt naar de studiotelefoon rechtstreeks hier naar Studio 1 in Brugge op de 050 333 383. En intussen even kijken, ik geloof dat Lisa Lewis al volop in zomerstemming is met haar nieuwe single Zon, Zee, Strand.

Ja, na het avontuurtje vorig jaar via de BBC geeft Olaf de Flipper de wereldklasse te pakken. En Duitsland richting Nederland. En want via onze sociale media kwam het verzoekje binnen van Annie Smits om toch nog eens Leon Moorman op de draaitafel te leggen. Dat is ook weer al een hele tijd geleden dat we die man te gast hadden hier in onze radiostudio. En intussen is een van zijn nieuwere singles Plattelandsgevoel. En dan komt-ie.

En met Wiltura's en Esperanza zaten we in de jaren 80, als ik mij niet vergis, 1983. En onze laatste voor het eerste uurtje Staarparade Groetjes uit Brugge komt uit datzelfde jaar. Wil je er straks nog bij tussen 11 en 1 voor een groetje, een verzoekje voor jezelf, voor iemand die je kent of gewoon voor Vaderdag, kan natuurlijk ook. Laat het even weten, studio@vbro.be of je belt het door naar de 050-333-383 of je whatsappt even naar de 0489-388-584. En ik heb nog even om Vulcano op jullie los te laten. Een beetje van dit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdstijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar. Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
2: Yo Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maten. Vooral geleningen.
3: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, Vince.
2: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè.
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje. Omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè? La.

Ja, voor wie je nu pas afstemt, dit is de VBRO Staarparade. Groetjes uit Brugge, speciaal voor Vaderdag. En ja, zo net nog even terug in de tijd naar het jaar 74, denk ik. En ja, een paar jaar later, daar komt deze single vandaan. Ja, en soms wordt het wel eens gezegd van, ja, er zijn zoveel van die intrieste nummers als het gaat rond papa's. Maar we kunnen die er gerust ook doordraaien. Wil jij er trouwens bij met een verzoekje? Dat kan via WhatsApp. Kan je bij mij terecht op de 0489-388-584. Of je belt zo meteen naar de studiotelefoon. Dat is 050-333-383. Of voor wie wil e-mailen, dat kan studio@vbro.be.

Ja, Christine Stark gaat nu toch eindelijk eens moeten beslissen wat ze wil. Eerst stuurt ze die kerel terug naar Barcelona en nu vraagt ze, komt terug naar Alemania. Maar het is een schitterend nummer en altijd leuk zoals er van die vervolgverhaaltjes opduiken in de muziek. Ja, geen verhaaltjes, maar wel verzoekjes. Ja, en ik moet nu eerlijkheidshalve toegeven dat ik het volgende nummer nog even moet klaarzetten. Dus we gaan nog even terug naar het jaar 76 met Bonnie Sinclair. Misschien zingt Christine Stark dat binnenkort ook. Ik ben gelukkig zonder jou.

0: Bonnie Sinclair uit 1976. Ik ben gelukkig zonder jou. En het volgende verzoekje, dat komt er van collega Dieter. Die zei van, ja, zou je van Stef Bos, dit is wat je weten moet, eens kunnen draaien, speciaal voor Vaderdag.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag zondag is het eerst wisselend, later tijdelijk zwaar en later weer wisselend bewolkt. Er is duidelijk weer meer bewolking aanwezig. Dat heeft te maken met een zwak staartje van een storing en een wat meer noordwestelijke wind die ook wat koelere lucht aanvoert. De maxima vallen iets wat terug en zitten daarbij rond ongeveer een graad of... Maar ja, laat ons zeggen 18 gemiddeld. Aan zee misschien iets minder. Ook de noordwestelijke wind speelt weer wat op, zeker aan de kust. Al gaat die niet zo uitgesproken zijn als de vorige dagen het geval was. Het is toch een wat minder dag. Het is zelfs niet uitgesloten dat er hier en daar een enkel druppeltje regen geproduceerd wordt. Een enkel druppeltje. Veel meer dan dat zal het zeker niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
7: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
3: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Die Groebertaler op VBRO, de staarparade groetjes uit Brugge. En de volgende groetjes die kwamen via mail binnen op studio@vbro.be. Mocht je er nog bij willen voor 1 uur, dat kan. Net zoals Mark Reinders, die vroeg geniet van het leven, zegt hij. Dat zouden we eigenlijk elke dag moeten doen. Wel, bij deze, hier komt hij.

Je mag natuurlijk ook bellen of whatsappen. En even kijken, dat komt vanwege Eddie Govert. Die vroeg het nummer aan, Griechische Wijn van Udo Jürgens. Dat speciaal voor zijn schoonzoon Roy. Die wou hij even in de bloemetjes zetten. Want die is vader van de kleine Merel. Meteen het wondermooie kleinkind voor collega Eddie. En hier komt dat nummer.

Vater und Sohn. En het is ook effectief zo, Sandro en Freddy. En die laatste van de formatie Fantasy. Het volgende verzoekje kwam ook binnen via mail. studio@vbro.be. En dat kan nog voor de fans tot 1 uur, mocht je erbij willen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: dag leef je.
1: 1991, alweer lang geleden, Danny Fabri en Sylvie Melody. Misschien wil ze er zelf niet meer aan herinnerd worden aan dat nummer, maar het is en blijft een schitterende cover. En inmiddels zijn we aanbeland, 6:50 zie ik hier op de studioklok. Het laatste uurtje voor de Vaderdagverzoekjes. Dus mocht je er nog bij willen voor 1 uur, dan laat je maar iets weten. Dat kan via WhatsApp op de 0489-388-584. Via de studiotelefoon 050-333-383. Of e-mailen naar studio@vbro.be. En via WhatsApp kwam vanuit Spanje het verzoekje binnen voor alle papa's die hier nog zijn en die hierboven een zalige vaderdag. Vanwege de familie Cipre Bastiaan. En zij vroegen, hoe kan het ook anders? Stef Bos met Papa.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Ja, vraag me niet meer van wie ik de tip kreeg om nog eens Lady Trucker ertussen te gooien. Maar altijd met alle plezier. Zeker als we die nummertjes nog een keer willen terughoren. Ja, dan moet je een programma als De Groetjes uit Brugge aangrijpen om dat te doen. Zo meteen even kijken, want ik zag dat er via WhatsApp ook nog wat binnengekomen is. Dus mocht je er nog bij willen op de 0489388584, stuur gerust door. Intussen genieten we nog even van de Amigos.

En mijn Vers van den Alt-collega die vroeg van... ja, draai nog eens dat nummer van Frank Dingenen en Niels William. Dat goed gevoel.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We hebben vanmiddag met een mix van wolken en opklaringen te maken. Geleidelijk aan zouden er weer meer en bredere opklaringen moeten doorbreken, al kan het een moeilijk proces zijn. Er trekt een staartje van een storing door en dat zorgt voor veel wolken. Misschien zelfs een druppeltje regen hier en daar, maar nu niet meer dan dat. De wind is noordwest, waait toch ook goed door uit die richting. En daarbij krijgen we dan ook vanavond en vannacht wat koelere lucht binnen, waardoor de minima een tikkeltje lager zitten dan de vorige nachten. Toch wordt het zeker niet koud. Tegen de ochtend wordt het zelfs geleidelijk aan wat zachter, want morgen komt er wat zachter lucht binnen. Dan kunnen de temperaturen geleidelijk een beetje hoger zitten dan het voorbije weekend het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
4: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit

Ja, vroeger hadden we zo vaker van die nummertjes die maar 2 minuten duren. Maar kijk, Connie Francis mocht er ook nog gezellig bij met Mine Daddy. En wie ook zo'n papa-nummer geeft, dat is onze Jimmy Frey.

Ja, und ich bin hier bei VBRO natürlich. Maar zometeen toch plaatsruimen voor collega Eddie Govert, want die komt eraan zometeen na 1 uur met zijn accordeondeuntjes en het hout van eigen bodem. Zijn 2 uur lang terugblik in de Gouden Gidsarchieven. Die hebben we er ook tegenaan. En ik maak graag een nieuwe afspraak. Ik ben er aanstaande zaterdag met een vers van den Halt. Ja, nog even zonder Dieter, maar voor de laatste is hij er zeker terug bij. En wie de artiesten zijn aanstaande zaterdag, nee, dat verklap ik nog niet. En zondag ben ik er natuurlijk met de gewone staarparade. Ik denk, dan zitten we met onze terugblik in de jaren 2004-2005. Dus ik moet dringend even hier in de platenbak gaan kijken wat dat allemaal oplevert voor moois Duits en Nederlandstalig. En voor de volgende groetjes uit Brugge, trouwens van harte dank aan iedereen die een verzoekje aanvraagde van waar je ook aan het luisteren was in Spanje, Nederland of gewoon bij ons in Vlaanderen of in België. En de volgende groetjes uit Brugge, de laatste voor de zomervakantie. Die komt eraan op 28 juni. Dus nu misschien al even in de agenda gaan plaatsen. En mijn laatste vocale vandaag, ja, ik weet het. Het is geen verrassing voor de mensen die mij kennen. Dus bis nächste Woche. Tschüss.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
2: met ook van de partij. Die

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Voilà, met deze vrolijke tico-tico van de kermisgasten zijn we goed begonnen aan onze namiddagprogrammatie. Vandaag 14 juni. Dat ruikt al een beetje naar de zomer natuurlijk, hè? Allee, nog een beetje en dan zijn we zover. DJ Van Sever moet ik bedanken natuurlijk voor de afgelopen starparade en de verzoekjes natuurlijk. En ik hoop dat jullie verzoekje er ook doorgekomen is. Maar dat zal wel, hè. Voilà, zoals gezegd, ons eerste uurtje dat is altijd een uurtje accordeon. Voor een accordeondeuntje heet dat. En we gaan er maar meteen invliegen met Ezzola, Perle de Cristal en ook Duo Nacional, Bella Maria. Beste vrienden, we zijn vertrokken.

Dat was een oud liedje van Paul Severs, Catharina, maar gespeeld op het accordeon door Le Grand Julot met Freddy Tollebeek. En voor ik het vergeet, inderdaad, alle vaders, die moet ik vandaag proficiat wensen, hè? Want het is Vaderdag. Dat is altijd traditioneel zo, de tweede zondag van de maand juni. Allee, dit gezegd zijnde. We horen nog eens een liedje van Frans Bonne, Pour toi seul. Daar komt-ie.

Ah, wat is dat toch een mooi nummer, hè? Die Mühle im Schwarzwald. En ik zit al helemaal in vakantiemodus als ik die klanken hoor. Het Gelderduo was dat. We gaan recht naar het nieuws en de berichten, maar we zijn er nog bij lange niet door. We hebben nog 4 opnames, eentje van de kermisklanten, ook Johnny Clarisse, Johan Veugelers en zometeen Jean-Pierre Verstralen. Amphora, geniet ervan.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We hebben vanmiddag met een mix van wolken en opklaringen te maken. Geleidelijk aan zouden er weer meer en bredere opklaringen moeten doorbreken, al kan het een moeilijk proces zijn. Er trekt een staartje van een storing door en dat zorgt voor veel wolken. Misschien zelfs een druppeltje regen hier en daar, maar nu niet meer dan dat. De wind is noordwest, waait toch ook goed door uit die richting. En daarbij krijgen we dan ook vanavond en vannacht wat koelere lucht binnen, waardoor de minima een tikkeltje lager zitten dan de vorige nachten. Toch wordt het zeker niet koud. Tegen de ochtend wordt het zelfs geleidelijk aan wat zachter, want morgen komt er wat zachter lucht binnen. Dan kunnen de temperaturen geleidelijk een beetje hoger zitten dan het voorbije weekend het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
9: Dit is VBRO.

En de tijd staat niet stil, want na het nieuws en de berichten kregen we al 3 opnames te horen. Eentje van Jos Mommen, eentje van Johnny Meijer en Le Grand Julot met Sur les vagues, op de golven, inderdaad. En we gaan door met Maurice Bailleur en Mark Muis. Davy

De Brugse accordeonist was dat Roberto met En Tourne, een echte klassieker in het wereldje van de accordeon. We gaan stilaan naar het einde van ons uurtje met accordeonklanken. Helaas, hè. Maar na 2 uur gaan we er vandoor met goud van eigen bodem. 2 uurtjes lang graven we in het rijke verleden van de opnames van onze Vlaamse artiesten. En ondertussen nog enkele opnames op accordeon. Van de Klaxons en ook van Roger Daneels. Angelina, een liedje van Wiltura. Tot zo!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Goud van eigen bodem.

Dat was een vrolijk liedje van Erik Marijse. Ik ben een Belg. Inderdaad, uit 1982. Ook al heel wat jaartjes terug. En daarmee zitten we gebeiteld in goud van eigen bodem. 2 uur lang graven we in het verleden van de opnames van onze Vlaamse artiesten. En je krijgt een en ander voor de kiezen, hoor. Kijk eens aan. Guido Belcanto met Op het zeildoek van de badsauto's. Marva, die komt eraan met Waar ze ringen bloeien en ook Ronnie Temmer. Jij bent veel te mooi. En daarvoor moesten we terug naar 1972. Daar komt-ie.

Voor deze opname van Illusion moesten we al terug naar 1995. Dat was de volle periode van Tien om te zien, de opstart ook van VTM. Uit de Bol. En uit de Bol gingen ze zeker hoor. Ik zie ze nog staan op het podium in Blankenbergen, op de dijk. We krijgen nog 3 opnames voor we aan het nieuws en de berichten zijn. Eentje van Norbert. Uit lang vervlogen tijd, de jaren 60 of begin de jaren 70 was dat, de Rode Roos. Ook Johan Stolz, die woonde toen ter tijd in Brugge. Melinda, een liedje uit 2003. En starten doen we met Sascha Rozen en Davy Gillis. Onafscheidelijk, en als duo zijn ze dat zeker. Het is ook een leuk stelletje hoor. 2012. Komen ze!

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We hebben vanmiddag met een mix van wolken en opklaringen te maken. Geleidelijk aan zouden er weer meer en bredere opklaringen moeten doorbreken, al kan het een moeilijk proces zijn. Er trekt een staartje van een storing door en dat zorgt voor veel wolken. Misschien zelfs een druppeltje regen hier en daar, maar nu niet meer dan dat. De wind is noordwest, waait toch ook goed door uit die richting. En daarbij krijgen we dan ook vanavond en vannacht wat koelere lucht binnen, waardoor de minima een tikkeltje lager zitten dan de vorige nachten. Toch wordt het zeker niet koud. Tegen de ochtend wordt het zelfs geleidelijk aan wat zachter, want morgen komt er wat zachter lucht binnen. Dan kunnen de temperaturen geleidelijk een beetje hoger zitten dan het voorbije weekend het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
7: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
8: Dit is VBRO.
9: VBRO. Goud van eigen bodem.

En de tijd die schuift maar onverbiddelijk door. En we hoorden ondertussen Shana met Je weet maar nooit en Paul Severs met een oud liedje uit 71, Irina. We gaan door, zo ken je ons, hè? Barbara Dex met Speel niet en Joe Harris, 7 rode rozen. Daarvoor moesten we terug naar 1987.

Ja, als je zegt Urbanus, dan weet je het wel, hè? Niet alleen leuke moppen, maar ook leuke liedjes. En zo hoorden we een liedje uit 1982. Hittentit, of Hottentot, wat moet ik zeggen? We hebben er nog twee te gaan voor we aan het tijd zijn van 15 uur. En we horen Ricky Gordon met zijn Somebody Else en ook John Horton tussen liefde en liefdeverdriet. En dat is een liedje, beetje recent, uit 2019. Komt-ie.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Lombardzijde bij Middelkerke botste gisteravond een tram met een voetganger aan de halte Westende Sint-Laurijns. Het was de voetganger die viel en werd aangereden door een vertrekkende tram. Gelukkig hield de vrouw geen verwondingen over aan het incident. Het tramverkeer lag door het voorval wel zo'n 15-tal minuten stil. In de Eernegemse straat, de verbindingsweg tussen Westkerke en Eernegem, heeft zich gisteravond rond 7 uur een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Een bestuurster raakte met haar wagen enkele bomen toen ze om een onduidelijke reden afweken van haar rijbaan. De brandweer werd opgeroepen omdat men vermoedde dat de vrouw gekneld zat, maar uiteindelijk kon ze op eigen krachten haar voertuig verlaten. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren iets voor de middag kwam het in de Wijnendalenstraat in Vlasselo tot een zijdelijkse frontale aanrijding tussen 2 wagens. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Een persoon raakte daarbij gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Gisterenmorgen rond 11:30 werd in de Desmet de Naaierlaan in Blankenbergen een 77-jarige fietser aangereden door een personenwagen. De fietser uit Blankenbergen kwam daarbij ten val. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En bij een ongeval langs de provinciebaan in Ledegem werd een middendruk gasleiding geraakt. Uit veiligheid werd de omgeving afgesloten. De 2 inzittenden van de betrokken auto werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden, helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
4: goud van eigen bodem. Yeah.

En we zijn het tweede uurtje van Goud van Eigen Bodem binnengeduikeld met Isabelle A. Blank of zwart? En dat is een thema wat nog altijd razend actueel is. Inderdaad. Eddie Govert, die zit hier nog steeds aan het roer. En we gaan maar door natuurlijk met onze liedjes uit vervlogen tijden. We horen Johan Verminne met Vertel Me. Ook Rocco Granata met Sarah. En starten doen we met de maestro Wiltura. Geen zomer zonder jou. Daarvoor moesten we terug naar lang geleden, 69.

Onze trein die dendert maar altijd verder. En uit 99 hoorden we dit liedje van Vanessa Sinitor in Al mijn dromen. En tot aan het nieuws en de berichten nog twee opnames. Eentje van Chris Berko. Dat is een Franstalige artiest en die heeft Ik ben verliefd op jou van Paul Severs omgezet naar het Italiaans. Amore resta qui. Maar eerst Christophe samen met de Sunsets. Twee grote namen samen. Mijn nummer 1. Een liedje uit 2011. Komen ze.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

0: WhatsApp service. Klein probleem, groot resultaat. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We hebben vanmiddag met een mix van wolken en opklaringen te maken. Geleidelijk aan zouden er weer meer en bredere opklaringen moeten doorbreken, al kan het een moeilijk proces zijn. Er trekt een staartje van een storing door en dat zorgt voor veel wolken. Misschien zelfs een druppeltje regen hier en daar, maar nu niet meer dan dat. De wind is noordwest, waait toch ook goed door uit die richting. En daarbij krijgen we dan ook vanavond en vannacht wat koelere lucht binnen, waardoor de minima een tikkeltje lager zitten dan de vorige nachten. Toch wordt het zeker niet koud. Tegen de ochtend wordt het zelfs geleidelijk aan wat zachter, want morgen komt er wat zachter lucht binnen. Dan kunnen de temperaturen geleidelijk een beetje hoger zitten dan het voorbije weekend het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Dit is VBRO.
7: VBRO. Goud van eigen bodem.

We zitten ondertussen in het laatste kwart van Goud van Eigen Bodem. Recht naar 4 uur toe. En we hoorden ondertussen Jimmy Frey met Stop. En ook onze trotsplaat voor deze week tussendoor. Houston, nooit meer zonder jou. Maar vliegensvlug terug naar Goud van Eigen Bodem. We horen John Terra met een liedje uit 91. Nee, ik laat je nooit meer gaan. En ook de

In een blieken al geruim. Ik zou geen gastarbeider zijn. En dan nog liefst in de Belgiek. Want hier bij ons is toch zo warm. Ik heb Marie een vraag, ik zijn arm. Ik verdien een frangeske en een chic.

med autostopp. Ik zin een blieken al geraan, na zin ik het gastarbeiders aan, in de Belgiek al weggewinkt. Ik werk hier in een stinkfabriek, waar dat ik justekes nog niet stiek, maar ik verdien een schone cent.

Ik zijn een blieken al gedaan. Na zijn ik het gast daar baders aan. In de Belgiek al aan de zoom. Ik mag in genie een café of zal. Ik verstong geen botten van detail. Tenzij dan,

Hier wordt vuil friet en seks gemokt. De maskers lopen hier half nokt. En ik verrek hier van de kaal. Ik zend een blieken al geraan. Ik zend dat gastarbeiders aan.

Het mag al een keertje een serieus liedje zijn ook, hè? Eentje van The Strangers. En zo kennen we hen niet, hè? De gastarbeider. Een liedje uit 72. We hebben nog een tweetal opnames te gaan, maar ik moet afscheid nemen. Je hoort nog Paul Anderson met Allison en ook Chris Clark met Mijn Wens. Ik neem afscheid, maar niet voor lang, want morgen tussen 10 en 12 ben ik hier op de zender aanwezig voor de presentatie van Koffietijd. En ik hoop dat je morgen ook luisterde. Allee, maak er nog een fijn weekendje van en bedankt om te luisteren. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Geleidelijk aan zouden er weer meer en bredere opklaringen moeten doorbreken, al kan het een moeilijk proces zijn. Er trekt een staartje van een storing door en dat zorgt voor veel wolken. Misschien zelfs een druppeltje regen hier en daar, maar nu niet meer dan dat. De wind is noordwest, waait toch ook goed door uit die richting. En daarbij krijgen we dan ook vanavond en vannacht wat koelere lucht binnen, waardoor de minima een tikkeltje lager zitten dan de vorige nachten. Toch wordt het zeker niet koud. Tegen de ochtend wordt het zelfs geleidelijk aan wat zachter, want morgen komt er wat zachter lucht binnen. Dan kunnen de temperaturen geleidelijk een beetje hoger zitten dan het voorbije weekend het geval was. We kunnen op maandag al gemakkelijk naar een 20, 22 graden gaan. Dinsdag zou dat al een 3, 24 kunnen zijn en vanaf woensdag moet 25 en meer haalbaar zijn. Sommige modellen zijn heel enthousiast, dat geven zelfs ruim 30 graden later in de week. Dat gaan we zien, dat durf ik nog niet meteen als zekerheid aannemen. Maar dat er een flink opwarmende trend in zit, dat is wel duidelijk voor de komende dagen. Helemaal stabiel is het zeker niet. Toch, nog zeker tot het midden van de week moet je rekening houden met de aanwezigheid van een aantal wolkenpartijen. Want soms trekken staartjes van storingen echt nog wel dicht in de buurt voorbij. Eventueel valt er zelfs hier en daar nog een enkel buitje. Later in de week, dan kunnen we ons opmaken voor die warmere temperatuur met heel hoge maxima. Hoe hoog, dat gaan we tegen dan wel nog in detail bekijken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Maar dat er een flink opwarmende trend in zit, dat is wel duidelijk voor de komende dagen. Helemaal stabiel is het zeker niet. Toch, nog zeker tot het midden van de week moet je rekening houden met de aanwezigheid van een aantal wolkenpartijen, want soms trekken staartjes van storingen echt nog wel dicht in de buurt voorbij. Eventueel valt er zelfs hier en daar nog een enkel buitje. Later in de week, dan kunnen we ons opmaken voor die warmere temperatuur met heel hoge maxima. Hoe hoog, dat gaan we tegen dan wel nog in detail bekijken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

We krijgen de komende dagen duidelijk een weersverbetering. De temperaturen gaan omhoog. Er komt meer ruimte voor zon. En vooral die wind neemt ook af. We kunnen op maandag al gemakkelijk naar een 20, 22 graden gaan. Dinsdag zou dat al een 3, 24 kunnen zijn. En vanaf woensdag moet 25 en meer haalbaar zijn. Sommige modellen zijn heel enthousiast. Dat geven zelfs ruim 30 graden later in de week. Dat gaan we zien. Dat durf ik nog niet meteen als zekerheid aannemen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Geleidelijk aan zouden er weer meer en bredere opklaringen moeten doorbreken, al kan het een moeilijk proces zijn. Er trekt een staartje van een storing door en dat zorgt voor veel wolken. Misschien zelfs een druppeltje regen hier en daar, maar nu niet meer dan dat. De wind is noordwest, waait toch ook goed door uit die richting. En daarbij krijgen we dan ook vanavond en vannacht wat koelere lucht binnen, waardoor de minima een tikkeltje lager zitten dan de vorige nachten. Toch wordt het zeker niet koud. Tegen de ochtend wordt het zelfs geleidelijk aan wat zachter, want morgen komt er wat zachter lucht binnen. Dan kunnen de temperaturen geleidelijk een beetje hoger zitten dan het voorbije weekend het geval was. We kunnen op maandag al gemakkelijk naar een 20, 22 graden gaan. Dinsdag zou dat al een 3, 24 kunnen zijn en vanaf woensdag moet 25 en meer haalbaar zijn. Sommige modellen zijn heel enthousiast, dat geven zelfs ruim 30 graden later in de week. Dat gaan we zien, dat durf ik nog niet meteen als zekerheid aannemen. Maar dat er een flink opwarmende trend in zit, dat is wel duidelijk voor de komende dagen. Helemaal stabiel is het zeker niet. Toch, nog zeker tot het midden van de week moet je rekening houden met de aanwezigheid van een aantal wolkenpartijen. Want soms trekken staartjes van storingen echt nog wel dicht in de buurt voorbij. Eventueel valt er zelfs hier en daar nog een enkel buitje. Later in de week dan kunnen we ons opmaken voor die warmere temperatuur met heel hoge maxima. Hoe hoog, dat gaan we tegen dan wel nog in detail bekijken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Lombardzijde bij Middelkerke botste gisteravond een tram met een voetganger aan de halte Westende Sint-Laurijns. Het was de voetganger die viel en werd aangereden door een vertrekkende tram. Gelukkig hield de vrouw geen verwondingen over aan het incident. Het tramverkeer lag door het voorval wel zo'n 15-tal minuten stil. In de Eernegemse straat, de verbindingsweg tussen Westkerke en Eernegem, heeft zich gisteravond rond 7 uur een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Een bestuurster raakte met haar wagen enkele bomen toen ze om een onduidelijke reden afweek van haar rijbaan. De brandweer werd opgeroepen omdat men vermoedde dat de vrouw gekneld zat, maar uiteindelijk kon ze op eigen krachten haar voertuig verlaten. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren iets voor de middag kwam het in de Wijnendalenstraat in Vlasselo tot een zijdelijkse frontale aanrijding tussen twee wagens. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Een persoon raakte daarbij gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Gisterenmorgen rond 11:30 werd in de Desmet de Naaierlaan in Blankenbergen een 77-jarige fietser aangereden door een personenwagen. De fietser uit Blankenbergen kwam daarbij ten val. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En bij een ongeval langs de provinciebaan in Ledegem werd een middendruk gasleiding geraakt. Uit veiligheid werd de omgeving afgesloten. De twee inzittenden van de betrokken auto werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousin.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Geleidelijk aan zouden er weer meer en bredere opklaringen moeten doorbreken, al kan het een moeilijk proces zijn. Er trekt een staartje van een storing door en dat zorgt voor veel wolken. Misschien zelfs een druppeltje regen hier en daar, maar nu niet meer dan dat. De wind is noordwest, waait toch ook goed door uit die richting. En daarbij krijgen we dan ook vanavond en vannacht wat koelere lucht binnen, waardoor de minima een tikkeltje lager zitten dan de vorige nachten. Toch wordt het zeker niet koud. Tegen de ochtend wordt het zelfs geleidelijk aan wat zachter, want morgen komt er wat zachter lucht binnen. Dan kunnen de temperaturen geleidelijk een beetje hoger zitten dan het voorbije weekend het geval was. We kunnen op maandag al gemakkelijk naar een 20, 22 graden gaan. Dinsdag zou dat al een 3, 24 kunnen zijn en vanaf woensdag moet 25 en meer haalbaar zijn. Sommige modellen zijn heel enthousiast, dat geven zelfs ruim 30 graden later in de week. Dat gaan we zien, dat durf ik nog niet meteen als zekerheid aannemen. Maar dat er een flink opwarmende trend in zit, dat is wel duidelijk voor de komende dagen. Helemaal stabiel is het zeker niet. Toch, nog zeker tot het midden van de week moet je rekening houden met de aanwezigheid van een aantal wolkenpartijen. Want soms trekken staartjes van storingen echt nog wel dicht in de buurt voorbij. Eventueel valt er zelfs hier en daar nog een enkel buitje. Later in de week dan kunnen we ons opmaken voor die warmere temperatuur met heel hoge maxima. Hoe hoog, dat gaan we tegen dan wel nog in detail bekijken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
9: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
9: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
10: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag zondag is het eerst wisselend, later tijdelijk zwaar en later weer wisselend bewolkt. Er is duidelijk weer meer bewolking aanwezig. Dat heeft te maken met een zwak staartje van een storing en een wat meer noordwestelijke wind die ook wat koelere lucht aanvoert. De maxima vallen iets wat terug en zitten daarbij rond ongeveer een graad of... Maar ja, laat ons zeggen 18 gemiddeld. Aan zee misschien iets minder. Ook de noordwestelijke wind speelt weer wat op, zeker aan de kust. Al gaat die niet zo uitgesproken zijn als de vorige dagen het geval was. Het is toch een wat minder dag. Het is zelfs niet uitgesloten dat er hier en daar een enkel druppeltje regen geproduceerd wordt. Een enkel druppeltje. Veel meer dan dat zal het zeker niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Dit is VBR.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité Malen.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht ermee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2-overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.

alles van jou is lastig. Voor de controle freak gelijk ik. Het is elke dag weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stik. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks meer raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen. Want zo wordt de depressie verpakt.

alles los te laten. Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik het afwend moe. En leer ik de chaos daarom wel verder.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

Ik weet wel, mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond mijn kleine bestaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2-overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Een chique idee, want dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

deze straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht ermee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt?